Gandasar fad ben orin cholamadin chin lasriam na nichanila agus ben fadin kanta gahalin yr fad ac ag dir chrifi chin orin a vitasalo fawrik yr madin cholamad in chin mraba na walaloch rwych le Jimmy Vetti Chani and Jimmy O'Connella ta se chin ar an album The Clear Connection of Fawrik Mahanian an toran chin latin da mwalat a all is chyrnin agus Jimmy O'Connella a cholamad in chin couple taach darach dala taach is taach agus oran spisi keola tasal a kahme Brishibek Fogrichter Hoygel, als bij mijn rest heb je een handen met.

0: Man läskar asorgna kinigar fring.
1: Kestelegumart ha rodda ha selaurugut no ha rodda gut fe billi billi kalula.
2: O bille ba crown tachtig. Vi sum goin an khada fesh do sum gade mar de shed de tun vin crown mors ur sha on. Agas stita agas fuhinda. Me the loch his for. Privaas. Ach, ik heb ze aan de woorden verder.

Wow, can you hardly shin can you tubbin, huh? Hardly shin can you tubbin? We ready gargamai? I'm not the garlic yard. We sour ugun, shagal kajil and ej, which the hinyuk, which in the Asian. Ach there, I ready, can you rare narer high test a gunyanishka kinchu, go one mudge in Sanover, shakal fleer the rare. Wat is af jou een baas in jouw rietouwer die testen voor een schipje? Geest dat niet voor je aas, maar als zou je master een mooi gebeurtje en wie niet varen de baas in jouw ogen je amere duurt, maar haarloos dat op onderheer. Dan is geen die varen de mooie nest en dat je daarish. Dan de prijs die heel de rest in de schaal het en klokalarm reebu en nest. Get de mooie nieuws loeien daar. Tromla ogun, tæsig mun gul dini geishadish an radio re, sauru, gevru, fóvar, ara, tamish mihi aginam hirna, arsatasa, bajirir a sheikh logar majin, a da galyor ele, bin mujik kenla tarit na gasrud bagun sa tauru, ach, dereishan, nyal dauta bi la kopla lebag in the west, agus na gansi amore a harin shima agus murdoed man skefar na nakin darish da ahamanya and a coma waskal mo jalegi lera new agus chad chrake wahi gulioriga na chancha fo na hanyim nyaha uta rauni hed on a sarmaha agus a ta fuh bit in the as kinshi gui mud koplikin la kodju jain ni wii mud an ten hirnas fi Fee heen anim rowney had on the sturmaha. Yaller yevo or the alk. I guess what's it your mind to some other way man the hanim yaha? Tasn't in a smooch into her sturm. Can y'all get special to mutta rowe? Yaraglish. Bejakma has scary. Morshan bejakma can y'all antanim. A gallish. Morshan. Austin. Nah. Níam is ala mátí mui dan chám at Austin at chart agus Bacadji a chrinyú suas agus rada í chiangil síis Boelo Mbadjar Yeah Chloe Nip Dano Dano Oh, tanya gomor sir Dano agus han Dano sin in the walk Yeah, tamá jana gomain rubig scary la Dano Evelyn Finn Gwendolyn, Heather, Ivy, Jade, Killian, Leisha, Miriam, Nicola, Sturm Nicket, Olaf. Ta ma jarug iskera how Olaf ma, when you smooch on a shun a Lachlan I bidger. Phelim. Na, nyamar eh. Ruban, Sean, Sturm Sean. Ja, shingle scary dinner be Theo Vesna. Tama janu ge scary how Vesna ma. A glinyan umrur Vesna. Na Wendy. Na. Tama janu bidger couple killing shin is scary how ma. Kakulor. Vesna. Scary how Olaf ma. Ex bidger Dano. A dame a hesse. Tessig of Kalma Galanish. Dame a hesse fanya sturm a anim new a herge. Tadunish fanya sturm a anim new. A new eran clair. Bronna ma hatte. Rinya agif. Gabi la genu ach anim a walu. A vasantasse a scare a houdini. Dame cha kangelche da sturm. Maradut ma dano bidger. Ye Olaf Vesna. Sturm Vesna. O fe ha mwy tŵm mwy, fe ha Crenuswys, na Bocaji Mônw, fe ha Cangl Ryddi Sys, fe ha jenu cynsio gro'n madw Cangl sy'n dan chran. Agus dar, o na, ni fyw, ni fe ni Cangl madw da chran, yr ogla. Gymaint sy'n fydjanw gynnyn yn ni waka sawr. Sganabi, en sy'n gydw, cydyn tanym o wanyn sy'n sy'n wsa jas, da mynd sy'n ffonio anym o hwrt da starym. Cwig un, cwig y cwig y tri, nod y hart y siart, nod y tri y do, cwig y cwig y cwig y cwig, efo'r WhatsApp, agos mach rwy a D, y gart I, punk I, I, mwyn sy'n fi gyrru